Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zafferblot. Mijn noem is Helen Boyen. God is zijn en bad wie ons vader hier.